0: Gooly, gooly, wel die gael dreis nakti.
1: Alīs ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.